De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Tijd. Het is nu 8:06 ochtends.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
1: Hey, nou, Peter, nu jij?

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

Delta 7, Romeo Oscar Bravo. Die is even aan het testen op deze repeater in Utrecht. Is er iemand die dit kan bevestigen dat het signaal goed binnenkomt?

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
1: Bij de 0, jee, jee.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Είναι ο ΖΕΤ 501. Ο Γέρολτ,

Dat is beter nu, Lemmy, jij. Het spettert allemaal door elkaar. Ik denk dat er weer condities zijn. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Van 4 woensdag op.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa India 3 Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS toon is
0: 77
1: hertz. De tijd. Het is nu 11:30 7:00 's avonds.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Papa Echo 1 India November Mike, strook mobiel, is PD0 NGL-curve.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Dit is Papa Alpha, 4 Kilo Cubic, Papa Alpha, 4 Kilo Cubic, geef je

0: is Papa Alpha 4 Kilo Cubic. Papa Alpha 4 Kilo Cubic. Laat iets van je horen. Dankjewel.
1: De tijd. Het is nu 8 uur 's avonds. Papa India 3 Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
0: Ja, volop van 4 Kilo Cubic. Ik sluit af. Ik spreek jullie morgen voor alle luisteraars en zenders. Dankjewel. Fijne avond.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedenavond,
1: goedenavond af P1HZ, PA2FK. Ik heb even wat achter me in de prullenbak gooien. Hele goede avond, hoe is het met Wilf? Is het zicht al beter? 1HZ, 2FK.
0: Ja, Simon Vos, 2FK, 1HZ. Ja, het gaat beter, hè. Ze hebben wel rode oogjes, maar het gaat wel beter, hè. Dus, ja, het heeft even zijn tijd nodig, hè. Ja, en druppelen, hè, en dan erbij blijven, hè. Ja. Maar het gaat voor de rest goed, Frans, dus... Het gaat in ieder geval de goede kant op. 2FK van P1HRZ.
1: Ja, QZL, P1HRZ, P1-2FK. Ja, daar gaat het toch om, hè? Als het maar verbetering gaat geven. Nou, en dat kennelijk is dat het verhaal. Dus we zijn blij om gehad. Ja, ik denk dat Nel over een poosje op moet, hoor. Dat iemand maar... Ook nog in het ziekenhuis, nog eerst voor controle. Maar ja, het kan ook van die medicatie zijn, hè? Ik denk het niet, hoor. Ja, dan nog de neuroloog, ja. Komt er ook allemaal bij, hè? We hadden allemaal meemaken gehad. Vandaag wandelingen gehad. Zoals ochtends als middag. Was gezellig, hè? Dus aan de hobby heb ik eigenlijk geen ene moe gedaan. En, ja, dat zit er ook niet in, natuurlijk, hè? Gisteren was wel leuk zijn te experimenteren met dat Sony radio. Oh shit, dat doet wel denken. Ik zou jou die foto sturen van dat ding. Ja, dat is waar ook. Heb ik weer even niet gedaan. Ik loop zo meteen wel even naar beneden, pak ik even mijn telefoon en dan stuur ik je een foto van dat ding. Af 1HRZ, 2FK.
0: Ja, prima van zo. Doe maar rustig aan hoor. Ik kom vanzelf wel.
1: Ja.
0: Oh ja, het was vandaag wandeldag, hè? Ja. Ja, ik heb ook niet veel lobby gedaan, hoor. Vanmiddag heb ik nog wel even... Nog even met Jos een babbeltje gemaakt en met Peter. JPL, 8 JPL. En met Josje. Dus was weer van ouds, hè? Dus vond ik wel weer even leuk. Ja, daarom. Goed. Ja, voor de rest heb ik ook niks meer gedaan verder, hoor. Een beetje in de tuin nog bezig geweest. En ik ben er even bezig geweest om het... Zo, maar jij is even een half uurtje uit. Ik ben nog even bezig geweest met het opknappen van een klomp. Die ik van Norbert had gekregen, dus ja, daar hebben we ook even werk aan. Maar morgen even een likje verf eroverheen, even een blikje verf halen, even een blikje verf eroverheen en dan ziet hij weer als nieuw eruit, hè. Ja. Goed zo. Nou, dat was het enige wat we hier gedaan hadden, Frans, dus voor de rest ook niet veel gedaan. PA2FK van P1ARZ.
1: ZPA2FK. Ja, wat ik gisteravond met dat Sony radiootje gedaan heb, hè, want ik zag over hem op 345, dat was Rob, V1CW, hè. Die was daarbij, die kwam behoorlijk toe, zeg. Ik denk, nou, op hem was hij zelfs tegen de leger. Ik denk, nou, gaan we toch eens even gek doen, hè. Dat kleine Sony radiootje, op dat pre-amplified loopje, dat is een draadje wat in het raam zit bij mij, hè? En dat versterkt het achter. En zie daar, ik kon een curve staan, heel goed, daar viel me niks tegen. Ik denk, nou, dat is toch niet verkeerd, hè. Moet je wel zorgen, kijk, dat het dingetje op zich best gevoelig, dat wel. Maar het is natuurlijk ja, techniek uit die tijd, zeg maar rustig van 25 jaar geleden, misschien nog wel meer. weet ik veel wanneer ze dat ding voor het eerst gemaakt hebben. Misschien is het al langer geleden, hè. Ja, toen, zat het al wat meer ruis in. En ik dacht dat het helemaal uit de discrete component opgebouwd. Dus ik heb het gisteravond eens open gemaakt. Ik wil even kijken, hoor. Nee, het is allemaal SMD. Allemaal SMD-techniek, ja, maar... het zijn onderdelen die je nog gewoon volgen kan, hè? Het zijn niet echt de allerkleinste vlooien. Dat zijn ze niet, want die zie je niet eens. En deze zie je wel. En je zou eraan kunnen meten, maar dat zal ook niet meevallen. Het 1HZ, 2FK.
2: Ja, prima, Frans. Met het Kia. Ja, misschien hadden ze misschien de machines nog niet voor om het zo klein te maken, hè? Ja, nog hoor. Tegenwoordig komt er aan, denk ik, bijna niemand meer aan, hè? Ja. Nee. Dus, maar ja, toch leuk. Ja, toch. Dus je kan er nog wat eventueel nog een meter in zetten, hè? Om wat te kunnen meten. Ja, en dan is dat toch te doen, hè? Ja, als dat van een kleine vlooie spullen is, dat op een vierkante millimeter, bij wijze van spreken, vier of vijf componenten zitten, dan valt dat wel niet meer mee, hè? Nee, daarom. Goed zo. Oké, Frans. Nou, je bent nou aardig zoek mee geweest. Ja, ik heb Rob wel gehoord gisteravond. Niet al te lang hoor, maar heel kort nog maar. Heb ik hem toch. Maar ik heb er niet. Ben niet blijven luisteren. Hè. Dus want hij zakt ook. Ook zo weer weg, hè. Dus, en voor de rest bleef het ook daar op die frequentie ook vrij stil. Frans PA2FK van PE1HRZ.
1: Kuzawa PE1HRZ, PA2FK, ja. Ja, hij kwam hier op een gegeven moment, kwam hij behoorlijk hard door, hè. Hij ging zelfs tot tegen de 9 aan. Ik moet zeggen, het was wel een moment, hoor. Want ik denk een minuut of 5 later, nou, toen was hij al teruggezakt tot 4. En op een gegeven moment zat hij nog net boven de ruis. Hè? Ja, de condities nemen duidelijk af. Hè? Beter gezegd, die gaan wat vroeger. Hè? Dan, ik denk als de klok zo meteen terug gaat, dat het dan net even een tikkie beter gaat. Ik denk het wel. Alhoewel, we hebben niet, geen tijdsverandering. Nee. Nee, dat hebben ze niet. Wij zijn gewoon later. Nee, dan zijn die condities helemaal 3 keer niks. Ik moest even terugrekenen, maar dan zijn de condities helemaal 3 keer niks. Als tegen die tijd dat we naar een frequentie komen, dan is het hier laat. Nee, dus dat wordt niks had, maar goed. Dan wordt het volgend jaar weer, hè, om tot de condities te komen. Ik heb gisteren uit het Caribisch gebied niks gehoord, hè. Ik heb alleen Rob gehoord, hè. En verder niemand. Dus ja, of er nou nog wat echt te doen was. Hij zat wel met iemand te kletsen. Volgens mij was dat een Nederlands station, maar... Die komt natuurlijk niet horen, dat spreekt voor zich als een HZ 2FK.
2: Ja, prima, Vos, 2FK, 1HZ, retour. Ja, hij was wel in verbinding met iemand, met wie weet ik niet hoor, maar ik heb daar ook niks meer gehoord, hè. Het is ook geen Caribische stations meer, hè. Nee. Wie hoorde ik nou vanmiddag nog? Wacht even. Weet je nou, uit Portugal? Dan hoorde ik op 292, hoorde ik die vanmiddag rond een uur of vier, hè. CT1 en nog een beetje IQI, geloof ik, hè. Ja. En die heb ik dan nog gehoord vanmiddag. Want ik zat eigenlijk in de startblok voor verder eigenlijk. Ik had de ene set op 18 meter gezet en de andere die stond op 20 meter. Ik denk, nou dan hoor ik ze in ieder geval wel twee, hè. Want zo zitten ze op 18 en dan slaan ze 20 over en zo zitten ze op 20 en dan gaan ze niet naar 18, hè. Dus, nou ja, oké, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar dan kon ik ze al twee vangen, maar... Toen kwam de tuinman, die kwam hier opnemen wat hij moest gaan doen ergens in januari of zo, hè. Dus, nou ja. Dus heb ik dat om 5 uur ook helemaal gemist, Frans. Dus doen we morgen weer een nieuwe poging, morgenochtend weer, hè. Dus, ja. Kijken om een uur of 10, ja, dat moet wel lukken. 10 uur en dan 11 uur nog een keer even luisteren. En dan kijken of er nog wat fatsoenlijke signalen zijn, Frans. Goed, oké. Je zit hier aan partij te geven, daar word je helemaal niet goed van. Ik denk, en zoveel slaap heb ik nou ook weer niet, dus, of slaaptekort heb ik nou ook weer niet. Dus, nou ja, dat maakt ook niet uit. Goed, dus morgen dan... Dan is de week alweer bijna om, joh. Wel weer vrijdag voor morgen. Ja, de week gaat veel te hard eigenlijk, Frans. PA2FK van P1HRZ.
1: Zelf P1HRZ, PA2FK. Ja, dat krijg je als normaal. Jou hoort gaat de tijd sneller, hè. Ze staat hier eentje naast met te lachen natuurlijk, hè. Maar goed... Ja, het is label zelf. En, ik zei het wel eens eerder, ik zei het wel zwaar. Ik snap niet hoe kort zijn tijd gehad heb om te werken, joh. Hoe gek het ook is, hè. Ik had er overal tijd voor, alles kon, alles ging. En nou, jeetje, joh, ik heb een agenda voor de privé dingen. Dat is echt maar heel boos. En vroeger had ik alleen voor het werk, al privé dingen was allemaal geen, dat ging allemaal wel. Maar ja, tijden veranderen, hè. De leeftijd neemt toe had. En, zo weet ik dat, hè. Ja. Nou, met een beetje geluk heb ik morgen weer internet en tv. Want dan komt die goochem van Ziggo. En ja, ik hoop niet dat hij begint met stekertjes eraf te knippen. Want ik heb de UTP-kabeltjes liggen. Die werkt er al gewoon. Dus dat is goed. Alleen... Dat stukje kabelverbinding, dat is van hunzelf, hè. Ja, en dat is het enige wat hij eraf kan knippen, maar het is een standaard kabeltje van hun, dus dat moet goed zijn. Dus zeer waarschijnlijk is het buiten gewoon ergens, ja, ik weet wel waar die kast staat. Zo'n paar huizen verderop. En dan hebben ze hem daar afgekoppeld, hè. Dat zit er dik in natuurlijk, wat dat gebeurd is. En nou ja, moet niet weer aansluiten. En dan zou het allemaal weer moeten werken, hè. Wat meemaken. En hij komt niet weg voordat ook werkelijk tv, want Nel die Paul was een stekker. Gisteravond geen tv, nu geen tv. Ja, en dan heb je het. Als het er niet is, dan moeten ze kijken. En als ze er wel eens kijken, dan gaan ze slapen. Nou, zo werkt het ongeveer af. 1 A, 2 FK.
2: Ja, prima, Frans. In ieder geval... Bossen nog te achter je staan. In ieder geval wel nou goed, hè. 73. Wel trusten voor zometeen, hè. Ja, maar we hebben nog YouTube te gaan, toch? Kun je toch nog rustig kijken? Met die smart tv. Oh, wacht, je hebt geen internet. Wacht even. Ja, dat is... Ja, nou zeg ik wat verkeerd. Maar ja. Ja. Ja, dan is het naadje natuurlijk, hè. Ja. Dan heb je telefoon kijken, dat is het, dan word je ook arm. Dus,
0: Dat schiet dan ook niet op Frans.
2: Ja.
0: En dan krijg je zo'n klein scherpje, dat is dan ook niks. Wel nee. Oké. Okay. Ja, maar dat is dat probleem wat jij er hebt, dat heb ik hier ook. Hè. Dus ik begrijp niet dat je daar vroeg zou bij kunnen werken. Hè. Ja. En dan nog lange dagen ook. Hè. Dus ja. 8-9 uur. Hè. Ja, veel langer nog soms. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Zo blijven we bezig, hè. En dan zou je van de straat af, dus dat scheelt er ook al. Je zit niet in die kroeg, dus oké. Okay. Dus je hoort er ook niet aan van. Goed, Frans, gij hebt op een stokkie. Maar ja. Omdat je het nou drukker hebt, ik weet het niet wat het is. En die dagen zijn dan ook weer zo warm, dus. Ja, en dat is het probleem natuurlijk. Die dagen snel om zijn, dan wil je een hoop doen en dan lukt dat niet. Hè, want dat. dat is het dag alweer om, hè. Nou ja, maakt ook niet uit, Frans. Goed. Micro nog maar even retour. PA2FK van P1HRZ.
1: Mike India Yankee.
0: Ook gehoord, Norbert. Goedenavond.
1: Hele goede avond. Je mag zo meteen even helemaal gaan uitweiden over je nieuwe set, Norbert. Want ik ben stinkend nieuwsgierig. P0MJ, PE1HZ, PA2FK. Je hebt gelijk de microfoon, Norbert.
3: Oké, P0MJ. Ja, gaat goed. Ik heb alleen momenteel even geen ontvangst, want ik heb alle stekkers eraf geknipt van de kabels. En ik ben gewoon een hele nieuwe gebeuren aan het aanleggen. Dus, maar ik begin er wel uit te komen hoe het werkt. Ik heb gisteren nog een beetje lopen zoeken met die RTTY en met CW, maar echt uitgekomen op een band ben ik nog niet, hè. Ik denk, maar ik eerst dat hele kabel gebeuren in orde. En daar ben ik nu aan bezig. Ik had vandaag krimkous binnengekregen. En dat heb ik even uitgeprobeerd. En allemaal van dat soort dingen. Maar de set. Ja, dat weet ik niet. Het werkt wel goed. Dus ik begin het een beetje onder de knie te krijgen. Dus. Alles met zijn tijd, hè? Alles komt goed. Ik stuur hem even door naar jou weer. PA2FK, PD0MJ, 1HRZ.
1: Goedemorgen, Norbert. PD0MJ, PA2FK, PA2FK. Ah, joh, komt er vanzelf achter, hè? En, ja, we zeiden wel eens hier in het boek, zeiden echt wel eens een paar keer moeten raadplegen, hoor. Dat, ik neem aan dat je de Nederlandse vertaling hebt erbij. En dan gooi ik gewoon door de vertaalcomputer heen, hè. Altijd handig als het in het Nederlands is, hè. Ja, ik heb dan die 7610. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, Norbert, hè. Er zitten een aantal functies op wat ik dus gewoon helemaal niet gebruik, hè. Waar, bijvoorbeeld, ik kan met dat ding. Nou ja, bijvoorbeeld split werken. Ik doe het zelden of nooit eigenlijk. En dat is in mijn geval is helemaal niet handig, want mijn antenne is zo verrekt smalbandig. Nou, split werken, dat betekent dat een aantal kilohertz of een hele band verderop zit. Nou, dat gaat gewoon niet eens. Dus dat gebruik ik niet, hè. Ja, je kan ook heel makkelijk remote control met dat ding werken. Dat doe ik ook niet. Ja, maar van dat soort dingen, weet je wel. En ja, dan zit er nog een geluidsrecorder in en dergelijke. Het is natuurlijk wel redelijk beperkt, maar goed, gebruik ik ook niet. Zo zijn er wel meer dingen, hè. Het zit er allemaal op. En, maar ja, voor hetzelfde geval, hè, dan ga ik dan toch ineens, want wat we zeggen dat ik die set ergens anders neerzet en een remote control ga werken, hè. Ja, het is wel handig als het erop zit. Ze zitten gewoon een aantal functies op die ik niet gebruik, Norbert. En dat zal bij jou precies hetzelfde zijn hoor. Bijvoorbeeld de RTTY of zo. Ja, het is leuk hoor, om het mee te lezen, maar ik doe het zelf, doe het niet. Hè? Dus CW meelezen, ja, is hartstikke leuk. Dat doe ik wel. Hm? Maar ik, dat zit niet in deze set, dat heb jij wel. Het voordeel zit er wel in. Maar dat doe ik wel. Ik doe het dan via zo'n klein apparaatje, Moscerino is dat. Maar ja, goed. Daar doe ik het mee. CW geven kan die wel, die set. Dat is uitstekend trouwens. En, ja, dat doet die Moscerino ook. Dus dat is een beetje dubbelop, hè. Ja, dus zo zitten er een aantal functies op, Norbert. Ja, leuk dat erop zit, maar je gebruikt het niet. En het zal ongetwijfeld hetzelfde hebben. En ik geef de microfoon eens even hem. PA1AZ, PA2FK het groepje.
0: Ja, prima Frans. Dankjewel. Ook Norbert nogmaals een hele goede avond. Ja, de plug zag er goed uit met de krimpkaas eraan, hè. Ja, dat is gelijk goed netjes, gelijk netjes afgewerkt zo. En dan heb je een dubbele plug buiten en dan doe je de krimpkous helemaal overheen. Hè? Ja. Nou, geen water erin, niks ervan. Maar hij is goed bezig dat hij door werd, dus wat gebruik je nou wel? Af en toe dan, dat RTTY, dat heb ik toevallig voor van de week dan een keer, vorige week of van de week zitten kijken. Nou, dat was wel grappig dan. Dus houden we het met die contest van het weekend natuurlijk. Daar heb ik nog even zitten kijken. En dat is wel leuk. En dan RTTY of CW hoef ik niet te kijken. Ik ken alleen maar zijn en dan heb je het ook gehad ook. Ik zei zelf dan niet, maar dat doet de set dan wel. Maar voor de rest, wat er nog meer allemaal op zit, ik gebruik ook, zeg ik eerlijk gezegd, ik gebruik de helft niet, hè. Dus meer dan de helft niet, laat ik het zo zeggen. De standaard dingen die erop zitten, die gebruik je dan, hè. En af en toe dan... als je een keer gek wil doen, dan doe je eens wat anders en dan heb je wat andere functies uit de set nodig. Nou ja, die zitten er dan in. En dan kun je daar mooi gebruik van maken. En dat is dan ook het enige, maar dan moet wel weer de manual erbij komen natuurlijk. En Norbert, heb in ieder geval het geluk dat dit er een Nederlandstalige handleiding bij hebt zitten. Dus dat gaat wel helemaal, leest al gelijk een stuk makkelijker natuurlijk. En ik heb maar een klein gedeelte van de handleiding, echt het belangrijkste, om gewoon om die her te komen. Ja. Ja, dat is het enige eigenlijk. En dan in ieder geval instellen van het audio gedeelte, dat is natuurlijk ook altijd wel lekker. Hè? Hoef je niet ver te zoeken dan, hè? Dan wijzen ze er zo heen. Hè? Goed zo. Nou, voor de rest heb ik ook niet veel. Even voor Norbert, ik hoef morgen alleen nog maar een schilderkwast eroverheen te halen. Een kwastje weg. Ik heb hem net helemaal gescheurd. Nou, daar komt dinges. Het fotootje, denk ik, voor ons. Eens even kijken. Heb ik dat goed? Waar ben je? Goed. Ja, ook twee nog. Oh ja. Oh, zo leuk ding. Oh, zo grappig. Ja? Ik ken hem niet hoor, dus kom. Een beetje uitvergroten. Nou. Nee, ik heb hem nooit eerder gezien, Frans. Wel een leuk dingetje. Sony. Sorry. Ja. Nou, dat is nog lekker compact ook nog een keer. Ja, dus ik kan hem in ieder geval makkelijk meezeulen, dat in ieder geval. Oh ja, ik was even voor Norbert al bezig geweest. Ja. Morgen even een kwartje verf over, gele verf even halen morgen. En dan even het klompje eventjes aan de achterkant even en aan de zijkant eventjes weer netjes geel maken. En aan de binnenkant ook. Als hij dan in de volle glorie hersteld is weer zo'n beetje, dan denk ik toch dat ik er... Want er natuurlijk aan de onderkant zit nog een rond gat overheen. Dus ik denk dat ik er nog wel een lading gips in gooi. Ja. Want ik moet wel toegeven dat hij is... je moet er ook niet te veel mee jojoen. Want het materiaal is nogal vrij dun. En het is zo stuk, dus misschien dat ik een laagje gips erin doe. En dan even een paar keer even rondschudden, zo weet je wel. Dat er een flinke laag aan de binnenkant komt. Wordt hij wel wat zwaarder, hè? Maar ja. Laten ze misschien in het huis aan, hè? Ja, dan nemen ze misschien niet mee, hè? Maar ik denk dat ze hem achter neerzetten, hè? Dat is veel veiliger, hè? Dus. Dan zal het hier misschien wel meevallen hoor, dus ze doen het. P-D-0-M-J, P-1-R-Z en het hele groepje.
4: Please keep your transmission short.
0: Dank u wel, ben er weer.
3: Ik ben goed, hè. Dat heb je altijd jij, hè, op een of andere manier. Ja, nou ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Nou, mooi dat hij het weer doet. Ja, dit is nog een klomp van de oude versie. In de nieuwe versie zit van dat glasvezel. En dat schijnt toch wel steviger te zijn. Maar dat zie ik morgen wel. Ik ga natuurlijk naar die man toe. Want ik moet om 4:15 opstaan. En om 5:30 word ik opgehaald. En dan gaan we naar Leeuwarden met 2 koeien. En ik kan me nog herinneren van de vorige keren, als je maar aan zo'n beest kwam. En je deed wat verkeerd, dan brak er wat vanaf. Hè? Een oor of een staart of... En toen hebben ze het toch veranderd en hebben ze de glasvezel in gedaan, dus dat is beter. Dus maar ja, ik zal morgen vragen voor nog een klomp. Want dan ben ik een dagje bezig geweest. En dan dat komt wel goed. Dus dat hoor je nog wel. Ik stuur hem nog even door naar jou, Ad, en dan gaat hij weer naar Francis. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Goed hoor, Bert. Ja, ik heb het altijd gedaan, hè. Dus ik lul altijd te lang, hè. Ja. Maar ja, nee, dat maakt helemaal niet uit, joh. Doe maar rustig aan, hoor. Het was een vraag van Wil, dus... Want die vond dat, die vindt het wel hartstikke leuk, eigenlijk. Zo in de tuin, zo twee van die klompjes, zo, hè. Klompjes. Dan kunnen wij dat plantenbak in maken, joh. Dus, nee, we gaan wel kijken wat we het mooiste van maken. Dus, we gaan het wel zien. Goed, allee. Ik ga hem even doorsturen naar Frans toe. Papa Alpha 2 Fox Kilo. Kleine rondje. PD0, MIA en P1, HRZ. P1AZ, P0MJ, PR2FK. En dan denk ik eerst dat ik het begin te begrijpen, hè, waar het over gaat. Denk ik ook een paar klompjes. Nou, gewoon een houten klomp, hè, die je voeten kunt doen. Ik kan er trouwens niet op lopen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar van die houten klompen, waar ze helemaal een plantenbak van maken. Nou, dan zijn ze dus kennelijk toch wat groter. Van glasvezel. Ik kan het even niet volgen, even duidelijk maken. Nou, het is iets uit de kluiten gewassen klompje, hè. Nee, ik denk een centimeter of 60 is ze. Ja, hij is wel een centimeter of 60 is hij wel, ja. Ja, als er misschien wel niets meer nog. Dus zo groot is die klomp dan. En hij stond bij Norbert buiten, dus. En Wil, die Norbert, die had een leuke klomp. Joh. Hij vraagt er eens om die klomp. Dus had ik dat gevraagd. En Norbert gelijk, hè? Ja, oké. Okay. Ik doe het hem in een doos en ik stuur het hem op. Ja. Totdat ze hem met de doos gegooid hadden. Hè. Ja, toen waren er toch wat stukjes van de klomp, waren toch eventjes aan duigen. Heb ik het wel helemaal geplakt opnieuw helemaal weer. Met het lijmpistool bezig geweest. Nou, vandaag heb ik het nog een paar muurwerk opgezet. En het vuurmachine eroverheen gejast. Nou, het ziet er nou weer gelikt uit. Dus hij is nu weer helemaal compleet en dicht. Dus dan moet hij nog even een verfje hebben. En dan kan hij ook de tuin in. Hè. Ja, dat zal pas volgend jaar gaan met het voorjaar passen. Dus maar dan is hij in ieder geval vast weer helemaal opgekalfaterd, Frans. Dus dat is gewoon een uit de kluiten gewassen klomp eigenlijk. Het is gewoon een C-artikel eigenlijk, hè. Ja. Of een reclame ding, weet ik veel wat je ermee kan. Je kan er van alles mee natuurlijk, hè. Maar in de tuin staat hij ook best wel leuk, hoor. En dan een paar plantjes erin, hè. Dat is helemaal niet zo onaardig. Frans, 2FK, 1H, zit het groepje.
1: P1HZ, P2FK, ja, nou snap ik hem, hè. Oké. Rechte klomp, centimeter of 60, ja. Ja, en als je de plantjes inzet, dan moet je er toch wel zorgen dat er een gaatje in zit, af. Want, nou ja, je hebt niet zo gauw, zeker in het Zeeuws niet meer, hè, vorst, hè. Tot hij bevriest, hè. Misschien hier, in de Tielse nog wel, maar dat is ook een twijfelachtig, hè. Ah ja, dat even kijken. Wel leuk, een klomp van een centimeter of 60. Ja, dan krijg je zeker een buitenboordmotor bij.
0: Oh, bijna wel, ja. Ik moet even, heel even, keurig, even. Ik moet even Wil eventjes de lastwil even opplakken. En een paar pleistertjes. Voor de nacht. Dus dat ga ik even doen en dan ben ik zo weer door. PA2FK, PD0 en MIA, P1, HZ, dan heel even kunnen.
1: Klinkt zo, het klinkt fraai. Maar goed, Norbert, daar zijn we even met z'n tweeën over. Daar kunnen we er even over afpraten, hè. Hij is nou toch niet. Ik ben gekkerheid op een stokje. Maar het is in ieder geval hartstikke leuk van dat je die zetel hebt en dat je er al een beetje wegwijs bent. Ja, zijn die pluggen nou echt rot die aan die kabel zitten? Want het lijkt me toch raar, hè? Ja, het enige wat je ook kunt doen is kunnen geoxideerd zijn natuurlijk, hè? Dat zou kunnen, maar verder dan blijft zo'n... Dat zijn wel waarschijnlijk die PL259 pluggen. Die blijven toch gewoon goed nog met PL2FK.
3: Ja, oké, PL2FK, PL0MIA, ja. Ik had altijd een speciale manier om die dingen eraan te zetten. Hè. Want kan je nagaan, die dingen zitten er al zo lang aan. Ik deed altijd die afscherming naar achteren buigen. En dan begon ik gewoon te schroeven. Want je kan hem dan in de plug schroeven, hè, die 213. Dat zeg je wel wat, RG 213, denk ik. Maar daar soldeerde ik nooit aan. En het puntje wel natuurlijk, de kern. Maar dat wat daarachter liep, nooit. En toen zat ik gisteren op YouTube te kijken van de nieuwe set, al die filmpjes. En er zat er ook een filmpje tussen van de PL259 goed vastmaken. En dat is allemaal solderen, hè, de buitenmantel. Dus daar ben ik nu even aan bezig. En dan en ik heb boven een kabel liggen, die heeft een paar jaar buiten gelegen, die plug, waar niks in zat. En die zag er al een beetje wit uit. En ik denk, nou, die knip ik er ook af. En dan en toen dacht ik, ik doe gelijk alles even opnieuw. En dan moet het zeker goed zijn. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Heb jij PR2FK? Nou, zoals jij ze er vroeger aanzet, zo hoort het ook, hè? Want om die aan die buitenmantel te gaan solderen, nou, dat wordt geen goede zaak, hoor. Nee, zou ik niet doen. Ik heb het ook nog nooit gedaan, hoor. Het enige wat je beter kan doen, misschien een krimpkousje eroverheen zetten, hè? Nou, precies, maar verder, nee. Nee, daar soldeer ik niet aan, hoor. Echt alleen een puntje. En zoals je hoort hem erin te schroeven en op een gegeven moment dan zit hij zo strak, nou dan zit hij goed, hè. Zo doe ik het ook, hoor. En niet anders, want dan gesoldeerd er al. Want er zitten al die gaatjes in, dan zeggen ze, dan moet je dan weer vol laten lopen met tin. Ja, nou, succes met je kabel, hoor. Nee, dat gaatje wat in die plug zit, hè, aan de zijkant, dan kan je zien of die... Of je de binnenkern ver genoeg ingedraaid hebt. Nou, ik heb maar op. Maar ga zeker die aan die buiten, die, ja, dat gevlochten spul, ga ik zeker niet gaan solderen. Absoluut niet, want ik weet zeker dat ik probleem met je kabel krijg, Norbert. PDOMJ, PA2FK.
3: Ja, PA2FK, PDOMJ. Ik hoorde altijd ook alweer. Ja, ik deed het vroeger ook altijd zo, die buitenmantel er doorheen. Ik eerst de maat even nemen van de voorkant. En dan schoonmaken en dan die buitenmantel naar achter en dan erin schroeven. Maar toen kreeg ik dat filmpje tussendoor en dan hadden ze het ook over de gaatjes die in de zijkant van die plug zitten solderen. Dus dat had ik helemaal zitten kijken. Ik denk, nou, dat is misschien wel een goed plan. Dus zover was ik gekomen, maar ik heb tot nu toe, ik had vandaag weinig tijd, ik heb tot nu toe alles eraf liggen en ik begin gewoon opnieuw. Dan is alles wel een paar centimeter kort, maar dat maakt niet uit. En ik had nog een hele berg nieuwe pluggen besteld, tweede maand of zo. En dan, ik denk, ik begin helemaal opnieuw. En ik heb ook van die krimpkousen binnengekregen met lijm erin. En die doe ik er overheen, binnen. Ja, binnen is het eigenlijk niet nodig, maar in ieder geval voor buiten, om het te verlengen. Dan loopt er sowieso geen vocht in. Maar ik heb een loos stukje geprobeerd met een plug. En ik denk, nou, ik ga het eens proberen eraf te halen. Dan krijg je er nooit meer af, hè. Als je het buiten doet, dan kan je het er beter tussenuit knippen volgens mij. En gelijk dan heb je er niks meer aan. Ik stuur hem even door naar Ad. Dat is PD0MJ.
0: PD0MJ, PJ1H, PJ2FK, PJ1HZ. Ik zou zeker niet, Nelson Frans ook al zei, zeker niet aan die buitenmantel in die door die gaatjes gaan zitten solderen. Dat zou ik zeker niet doen. Nee. Oh nee. Gewoon omvouwen en erin schroeven. Nee, dat is vroeger ook altijd mee. En voor mij is dat de enige goede manier, hè. En dat solderen, want het is geen teflon, hè, dus en jij zit daar met die hete pook en dan moet dat, al dat materiaal, dan moet warm worden daar zo. En dat binnenspul, dat smelt zo als niet die ook, dus nee, dat wordt die kabel ook al niet beter van en ook niet vrolijk van, dus dat zou ik zeker niet doen, hè. Ik zou hem gewoon erin schroeven en het puntje alleen solderen. En dan krimpt hij eroverheen. En als je dat je wat je opstuurde, En zo het krimpje er zeker, daar zeker omheen, dan zit hij gelijk aan de plug ook vast. Kan ook niet meer bewegen. Zit dat gelijk vastgeplakt ook. En dan kun je er altijd later nog eentje overheen doen om, als je twee kabels aan elkaar moet zetten, dan, ja, dat je een koppelstuk ertussen hebt zitten of zo. Maar dat je dat, doe je dat er een keer helemaal doorkrimpen in één keer. Hè. Goed, allee. ja, hij is gewoon weer goed bezig, die hoor, met joh. Dus, moet er eigenlijk op gaan passen, Frans. Nieuwe S-meters hebben we dadelijk nodig, hè. Dus, want dat, ik denk dat we een flinke dimmer ertussen moeten zetten voor ons, tussen de antennen. Als Norbert uitkomt dadelijk, want het, dan wordt meter in de hoek of zo, joh. Nee, het gaat wel goed komen, hè. Ja. Goed, ik zet maar naar Frans PH2 FK P1 HZ en PD0 MI.
1: Ja, die buitenmantel stond weer een milieu, noem het dan beginnen. Krimp je eroverheen, dat gaat goed, hè. En als je een koppelstuk buiten zet, hè, haal even bij de gammel of zo, zelf vulkaniseren de tape en pak hem daarin. Die moet je wat uittrekken en dan trekt dat er helemaal omheen. En dat is het, dat vulkaniseert zichzelf en dat is echt waterdicht. Dat is eigenlijk de manier, hè, zelf vulkaniseren de tape eromheen. Ja, eigenlijk als het, je moet proberen te voorkomen om er een koppelstuk tussen te zetten. Maar ja, je kan het soms niet altijd, hè. Kan, ja, en dan moet je dat in zelfvulkaniserende tijd inpakken. Dat is de beste methode, hè. Ja, op die manier, dan gaat het goed. Dan hoef je er ook nergens bang voor te zijn, hè. Dat is een goede methode. Goed, ik geef je microfoon weer even aan Norbert en ga alsjeblieft niet aan die buitenman zitten. Stond ik, dat wordt gewoon drie keer niks, hè. Die hele kleren zo smelt aan elkaar vast, die heeft sluiting en weet ik wat allemaal, impedantie sprongen. Nee, niet doen. Ik ga gelijk eventjes, loop ik naar beneden, even een spaar geel hangen. Ik geef jou de microfoon aan Norbert en dan meld ik me zo meteen binnen een paar minuten weer in. PD0MBI, PA2FK aan de groep.
5: PDP, Delta Alpha Sierra.
3: Delta Alpha Sierra. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
6: Hey, Delta Alpha Sierra, je wordt geroepen.
0: Niet met ons praten, Delta Alpha Sierra. Norbert? Oké, hè. Zal ik maar even pakken, hè. Even kijken of ik alleen ben.
5: Ik moet binnenkomen. Over.
0: Daar zaten we even dubbel. Sorry daarvoor. Nog een keer. PA2DAS. Het rondje. PD0, MIA en P1 HRZ.
1: Ik weet ook niet wat het is, had.
0: Nee, ze komen gewoon niet retour en dan een keer dubbel. Nou, we gaan even naar Norbert. 0MIA, 1HRZ. Frans is er ook weer.
3: Ja, ik laat even een kiertje, maar ik hoor niks meer. PA2DAS, PD0MIA. Nee, ik weet het niet. Het zal wel. Nou, dan ga ik het weekend gewoon die kabel weer op de ouderwetse manier nieuw erop doen, hè. Als jullie zeggen niet solderen. Ja, ik zag een filmpje en dan gingen ze die gaatjes vol laten lopen met troep. Maar ik kan me ook nog wel herinneren. Ik heb dat ook heel in het begin wel eens gedaan. Dan Dan lopen die gaatjes vol met troep en dan wordt die isolatie van de kern, dat is ook een bepaald soort spul, ik weet niet hoe het heet, die wordt dan ook een beetje week. En dat wordt ook warm en dan gaat het ook niet goed. Voor mij had ik dat ooit eens met een N-connector. En dan wordt het helemaal zwak en week. Ik stuur hem even door naar Frans. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Zo, Norbert, ik ben net terug. Ik heb even niet gehoord van wat je deed met een N-connector. Ja. Dat wijst zichzelf ook, hè. Die moet je, daar zit een, hoe noem je het, een wartelring zit erin, hè. Dus die wordt vanzelf waterdicht, hoor. Norbert, ga je gaan.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Dan had ik het toch met het PL, met die PL259. Want dan wordt die kern helemaal week. En dan smelt dat ook helemaal in. Klopt dat?
1: Zo, dan moet je ook voorzichtig mee zijn. En aan die plug waar dat middelstukje in zit. Ja, heb je verschillende soorten. Hè. Je hebt die bruine en je hebt die witte. Nou, die witte, daar moet je ook even zeggen, dat smelt vrij snel. Die bruine kan wat meer hebben. Maar, je moet er niet te veel aan solderen, joh. Gewoon, hup, hij laat hem even vloeien aan dat puntje. En dan is het klaar, hè. Meer heb je niet nodig, hoor. Want de rest ga je alleen maar met de boel verpesten, Norbert. Ga je aan.
3: Ja, oké, Peter, nu neem jij. Ja, ik denk, ik dacht vroeger altijd, ik doe makkelijk en ik doe het eromheen. Het zal wel niet de manier zijn, maar het is kennelijk toch de manier.
1: Zeker. Goed, nou was het, heb ik het even gemist, want ik was er meteen gelopen. Die Delta Alpha Sierra die zich inmeldde, is die nou nog in de ronde of heeft hij zich gelijk bescheiden teruggetrokken, Norbert?
3: Nee, heb ik niet meer gehoord. Heb ik niet meer gehoord. Dus ik ga het veld even verlaten. Ik ga de honden even uitlaten. Dan ben ik zo nog wel even terug. En dan ga ik QRT daarna. Dus ik ben even 10 minuten, een kwartiertje met de honden op pad. En dan stuur ik hem even door naar Ad. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: PA2FK, P1HRZ. Nee, is goed, Nop. Ga maar lekker even windjes uitlaten. En daarna dan zou ik maar, als ik jou was, tussen 4 uur uit je bedje moet. Dan zou ik heel zachtjes maar naar het honden uitlaten gaan. Heel zachtjes onder de hond kruipen. Ja. Goed zo. Nou, in ieder geval morgen een prettige dag morgen. Ik hoop dat je in het Leeuwardens nog een beetje het zonnetje hebt. Het werd morgen geloof ik aardig weer, dus er werd morgen wel aardig weer, dus het zou kunnen dat het je nog een mooie dag hebt. Nou, dan kun je die beestjes wel buiten zetten, hè? Ja. Iets aan. Goed, 373 en dan had ik hem even verlossen.
3: Ja, oké.
1: Ook even pakken. Norbert, 73. En als je zo vroeg in je nest uit moet, dan zou ik het ook wel weten. Hey, Norbert, goed. En eventueel hoor je zo meteen wel. En anders niet, ook goed. Hè. Dan spreken we morgen altijd weer. PDLOMJ, PNAZ, PR2FK.
3: Formaat. Met een kennis. Die verkoopt die. Daar komt die klom trouwens ook vandaan. En we gaan morgen twee grote koeien, waar formaat, gaan we neerzetten in Leeuwarden bij, wat was het, de Friesland Campina bij het hoofdkantoor. Die wilde twee koeien voor de deur, dus. En die man had gevraagd of ik morgen wilde helpen, nou ja, dan heb ik weer een volle dag. Het is Papa Delta 0, Mikey Neer Yankee. Ik stuur hem naar Frans. PA2FK.
1: Ik denk dat we een klein stukje gedubbeld hebben, maar goed, dat is verhaal zo duidelijk. Ik zou zeggen, succes morgen. En we gaan het horen morgenavond hoe het allemaal afgelopen is. 0MEI, PA2FK, het groepje.
3: Oké, ik ga nu even weg met de honden.
0: Als er Wolfie uit de veren moet, dan zou ik toch heel zachtjes naar mijn bedje toe gaan. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zeg hem nog even retour. Frans, PA2FK. Ik zou zeggen, een kleine rondje, maar we zijn met z'n tweeën. Met de bekende luisterkeer P1 HRZ.
1: Trouwens ook dat kleine Sonytje, dat FM-ontvangertje wat erin zit, hè, is verrektig gevoelig hoor, dat ding hoor. En er komt schitterend mooi stereo uit, hè, ja, uit de koptelefoon natuurlijk, dat sowieso, maar daar komt echt mooi stereo uit. Hè. En de AM-ontvangst is ook hartstikke gevoelig, hè. Ik had gisteren al eens dat ze even zitten vergelijken, hè, met die Texan. Nou, die AM-ontvangst die is eigenlijk beter dan die Sony. Hè? Ja, ze houden het enkel zijband voort, dan is de Texan beter. Maar ja, dat is ook een beetje verschillende tijd, hè. moet er ook bij zeggen, wat. Ik denk dat het 30 jaar verschillend zit. Dus ja, en dat de techniek heeft zeker die stilgetal. Nee, zeker niet. Het is heel hard gegaan, hè. Want ook die Sony, ik heb het al eens even goed uit zitten gooien. Dat is ook wel FDR, hoor. Dus, ja, in feite is het ook software-defined, hè. Wel op een wat andere manier, maar goed, het is wel degelijk, hè. Er zit ook helemaal geen afregelpunten in, hè. Helemaal niks, hè. Er valt niks af te regelen. Ja, misschien al hier een heel klein instelpotje, maar er zeker geen spoeltjes instellen of een middenfrequent of iets van die naart, hè. Wij is er allemaal niet bij, ja. 1HRZ, 2FK.
0: Ja, prima. Frans, 2FK, 1HRZ. Nou, dan heb je bijna software defined radio, hè. Ja. Ja, als dat er allemaal niet meer in zit, dan is dat klaar, hè? Ja. Goed zo. Ja, maar ik vind het een leuk ding, hè? Dus zeg ik eerlijk. Het wel lekker handzaam. Het heeft meer weg van een laptop die en in een andere doosje wat ernaast zit, is dit daar de hele radio in en is alleen die andere alleen maar bedieningen uitlezen. Frans, ga je aan.
1: Dat ding wat je, ik heb je twee fouten gestuurd, hè. Eén dat hij dichtgeklapt zit. En anders had hij het radiootje open. Dat andere doosje daarnaast is de antenne. Dat is een externe antenne, ook voorversterkt. En daar zit er ook meer in. Dat heeft hoorfouten gemaakt gisteren. Er zitten in ieder geval twee torentjes in. Een aantal bandfilters zitten erin. En dat ding is erg klein, hoor. Mijn telefoon is groter dan de radio, hè. Ik zal het je even precies vertellen. De radio is 11 centimeter lang. Hij is 7 centimeter hoog. En hij is dik 2 centimeter. En dan wordt het ding nog gevoed op 2 AA-batterijtjes. Dus 3 volt.

0: over here, and I can look. But he tries here, a short, yes, een soort duikje zitten, zet je vinger op, en dan kan je zo die spoel mee opdraaien. En dus aan de binnenkant zitten er gewoon twee sleepcontactjes, en dat loopt over een stuk printen. En dat werkt hartstikke goed, hè. Ik heb het, heb het ding al een hele tijd niet gebruikt, hè. Dus ik heb wel even die sleepcontactjes of dit, dat stukje printbal, maar die ook over het gelijk is. Dat heb ik even schoongepoetst, want anders hoort die toch wel wat kraakjes, hè. Maar ja, ik heb hem al zo lang niet gebruikt. Maar dat, en er zit een voorversterking in, er wordt gevoed vanuit het radiootje zelf wat. Dus kan je nagaan, nou, het antennetje is net zo groot als het radiootje. En zoals ik al zei, 11 centimeter lang, 7 centimeter diep, 2 centimeter hoog. Nou, mijn telefoon is groter, had 1 ARZ, 2 FK.
1: Ja, prima, Frans. Oké, ja. Ja, prima. Ik was er weer te snel op. Nee, ja, ik heb ze jou netjes erin staan, dus nee. Helemaal duidelijk. Ja. Nou, op twee haartjes, dat ja, daar doen ze nog wat tijd mee, hè. Het andere ding die ik heb, dat, wat is dat, was dat, nou, dat weet ik niet meer, je hebt er ook één gehad. Hij staat hier boven op de plank, hij zit hier in zijn tasje in de hoek, dus nou, die moet ik toch eens eventjes van de plank afhalen. Moet ik eventjes de batterijen er even uithalen, want hier staan er meer van die oude exemplaartjes allemaal. Maar nergens zit er de batterij in, hè. Want dat vergeet je toch, en dan is het klaar, hè, met die radiootje zo heb je alles vergriept en dan helemaal, hè. Dus dat schiet dan niet op, Frans. Goed, oké. Dat even daar gelaten.

0: ging even wat fout, denk ik, bij had. Want hij had het tot even daar gelaten en toen werd het stil. Ik weet niet of je nog wat achteraan bij had. Oh? Nou, ik doe niks hier ook, dus ging hij zeker weer uit hier ook. Die ontvanger, want er ging vanavond hier ook alweer uit, dus ik weet niet wat ze vertellen, of ze daarmee bezig zijn, of dat die in- en uitgezet wordt, ik weet het niet wat het is, Frans. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik hoop dat dit er nog doorheen komt. PH2FK, P1HZ.
1: Perfect, geen enkel probleem. Dat gaat uitstekenloos. Uitstekend, moet ik zeggen. Oftewel fabeltastisch, hè? Nee, geen enkel probleem. Die gaat goed, maar ze nu dan, dan merk je dat, hè, ineens weg, audio weg en de carrier blijft staan, hè? Dus of zit iemand een beetje het, hoe noem ik dat dan netjes, de grootviolen, of het is gewoon onderweg ergens in een hinkje in de kamer, want het gaat en, gewoon natuurlijk een groot deel over het internet, als 1HRZ, 2FK.
0: Ja, wat hoor. Nee, maar af en toe is hier ook die, dit is onze systeemzender, is ook af en toe uit, hè. Dus, en dan blijf jij gewoon, want jij luistert in één keer via de Utrecht, daar zo, via die Paul. En dan, dan is het hier weg. Maar bij jou blijft gewoon zie al staan. Je hoort mij dan in ieder geval niet meer. Nee. Ja, of ik moet de knop hier open draaien en dan weer 100 watt jouw richting uitzetten. Dan kom ik er net overheen, hè. Dus, maar dan schiet dat ook niet op, Frans. Nee, maar af en toe gaat hij gewoon uit hier, hoor. En dan...

0: of dat er een signaal overheen gezet wordt, maar dan heb ik ook geen S-signaal van de repeater ook meer, hè, dus heb ik niks meer. Hè. En dan was hij in het begin vanavond ook in de hub en dan is hij er weer. Hè. Dus of er wordt mee gejojo'd of ze zijn daarmee aan het werk, Frans, PH2FK, P1HRZ.
1: Het is gewoon de censuur, had. Censuur, hè? Hou het bref op, joh. Ja, weet ik wat het is. Maakt ook niet uit en ik heb nog meer communicatiemogelijkheden als het nodig zou moeten zijn, hè. Dan kunnen we nog wel verder, hoor. Dat is geen probleem, hè. We kunnen ook nog rechtstreeks, hè. Maar dan op HF, hè. Over HF, je had, vanochtend had je Jos te pakken. Was dat op 40 of op 80, had? Ga je gaan?
0: Dat was op 40, Frans. Ja, hij zat gezellig op zijn stoeltje. gezellig curieutjes te maken, hè. Dus, ja, ik hoorde Gerard daar ook. VUP hoorde ik en ik denk, nou dan laat ik het daar even naar zwaaien even. Maar ja, die hoorde mij niet, geloof ik. Dus ik weet het niet hoe dat ging. Maar hij kwam in ieder geval niet terug. En toen hoorde ik Peter ook nog, dan zwaaide ik ook naar, die kwam ook niet terug. Nou ja, maar ze hoorden mij toch wel. Dus, en toen kwam Jos en toen heb ik me even aangeschoten. Nou, en toen hebben we later nog even met Peter hebben nog eventjes een babbeltje gemaakt. Dus al met al ging het toch goed. En daar waren toch meestelijke signalen, hoor. Peter die zet hier toch af en toe 9 plus 20 neer. Dus ja, het ging ook als een gek heen en weer, hoor. Dus zo was het 9 plus 20, maar het was ook zo 7, is 5, 7. Hup, en dan ging die weer omhoog. Dus dat was wel een leuk vanmiddag. Maar het blijft in ieder geval Q5, hè, dus dat gaat wel goed, hè. Hij was LP's aan het uitzoeken, die Peter. Hij had er maar 600. Zij was nog even zoeken. Dus, dus zo doen de Frans. PH2FK. P1HRZ.
1: Doe zo wat PH2FK. PH2FK. Ja, waar ik het om vroeg, hè, dat gaat om van... Jos die werkt remote, hè. En die heeft, wat ik begrepen heb, alleen 40 en 80, hè. 20 kan die niet uitkomen, maar ik heb begrepen alleen 40 en 80. Nou ja, het is in ieder geval al, al heel wat, hè. Eerst had hij helemaal niks. En nou kan hij het ook nog eens een keer proberen via een hotspot, hè. Dan kan hij ook over de repeater werken, hè. Dat kan hij dan ook, hè. Ja. Ja, ik heb dat ding ook de hotspot, hè, maar dat is nog niet geactiveerd, hoor. Want ik had ook de maker van dat ding, had ik ook gemaild. En, ik wissel even van provider. En dan zet ik hem daar, nou snap je helemaal. Ja, loopt dat een klein tikje uit. Dus, nou ja, goed. Maar wat in het gat zit, verzuurt niet, hè. En wat ook nog is, dat portootje, het is, ja, het komt eruit, ik denk het zal wel wat of 5 zijn. Maar ik heb hier nog een klein eindtrapje voor 2 meter liggen. 5 watt in, en dan komt er een wat of 20, 25 komt eruit. Kijk. En dan kan ik dus gewoon ook nog, even kijken, ja, een C4FM. Dan kan ik er ook gewoon, hè, over dat portootje, ja. Nou, het ontvangertje zal wel gevoelig genoeg zijn, antenne, buitenantenne eraan, hup, en dat eindtrapje erachter. En zie daar, hè, daar heb ik een C4 of M gehad. Alleen, moet er heel eerlijk bij zeggen, ik weet maar god wel niet hoe ik het moet instellen, maar dat gaat vanzelf komen, 1HZ, 2FK.
0: Ja, ja. Ja, ik kon het toch niet weer laten. wel een leuke. Was gewoon in een koppertje, dus ja. Nee, maar dat zonder meer Frans, dat moet dat gewoon even uitzoeken hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Ja, en dan is dat in één keer is dat klaar, hè? Ja. Dus dat lijkt me ook wel aardig, hè? Niet dat ik dat ook zo nodig moet hebben, hoor. Dat is een flauwekul, want ik heb genoeg aan wat er nou hier staat. Want ik denk dat er wel hier al wat hier staat bijna wel opruimen dan. Nee, ik heb hier één apparaatje, daar kun je bijna alles mee doen dan, hè? Maar kun je ook nog uitwijken naar huis dan, Frans, met dat doosje op? Met dat doosje dan ook nog op HF komen of niet?
1: Nee. Dat doosje dat. Kijk, al die repeaters hebben in feite een internetaansluiting. Hè. Kijk, via internet kan ik ze naartoe. Kijk, we kijken bijvoorbeeld. UTR, die heeft dan ook zo'n internetaansluiting. En dan kan ik gewoon, dus gewoon daar ook gewoon in hebben, maar die repeater, nee, ik moet anders zeggen, kijk, dat die porto, dat is gewoon DMR-porto. In DMR ga ik naar dat kastje toe, die hotspot, en die hotspot hangt aan internet. Nou, die maakt ervan, dus gewoon het signaal gaat over internet, waar die repeater, kijk, en die repeater gaat uitzenden, ja, die maakt er... wat is C4FM of D-Star, weet ik veel wat je allemaal hebt en dat maakt hij ervan. En als je dat terug ontvangt, dan haalt het gewoon weer het oude rad via internet naar mij toe. Dus uiteindelijk op die manier kan ik ook op al die repeaters, maar dan kan ik eigenlijk wereldwijd alles wat aan internet hangt, dat kan ik naartoe. Dat is allemaal geen probleem, hè. En als ik rechtstreeks via de lucht wil, bijvoorbeeld Lelystad, ik weet niet of ze hier dan zou kunnen bereiken hoor. Misschien nou wel, want die antenne staat nu redelijk hoog. Maar ik dus gewoon rechtstreeks via, die werkt in C4FM, ja. Nou, dat kan, dat portootje kan dat ook, C4FM, dat had ik gezien. Dus dan zou ik rechtstreeks via... Lelystad kunnen werken. Want dan kan je nou, daar doe je niks mee hoor. Goed, even kijken, 145, 47, 5, 37 halen. Nee, 6, 37 halen. Maar dan kan je er niks mee, want dat is digitaal hè. Want dat portootje kan ik het wel. Maar net wat ik al zei, van ik weet maar godnieuwkens dat ding moet instellen. Dan zal ik eerst even de handleiding moeten gaan downloaden, want er zit niks bij, hè? Geen beschrijving of helemaal niks. Het is zo'n ding en that's it. Hij is geprogrammeerd. Mijn roepletten staan erin. Dat is ook allemaal keurig geregeld, hoor. Alleen, ik weet het nog niet. Dat is het hele verhaal af. 1HZ, 2FK.
0: Kijk, dan heb je het grootste gedeelte van jou al gedaan. Jij mocht er eens doen. Ach ja. Ja, ik begrijp. Ik begrijp het wel. Dus. Ja, dat is. Maar ik heb. Toch wel aardig, hè? Ja. Ja, we. Zoveel van Pieters werken natuurlijk dan ook niet. Maar ja, dan weer wel natuurlijk, met al die andere modus. Uiteindelijk is de enige Pieter die nu werken is alleen deze. En voor de rest... dan is er ook geen repeaters meer ingesteld, hè? Nee. Dus nou ja. Goed, Frans. Allee. Ik denk dat ik ook even een grote gele rakker gaat halen, denk ik. Ja. Nou, dat komt mooi uit. Dan kan je gelijk die hond nog eventjes even buiten zetten. Dan kan die ook nog even een plasje doen. Dan gaat dat ook goed komen. Want die ligt natuurlijk ook al op één oor, net als nul, want die ligt natuurlijk ook al lekker. En die hond, die denkt, ik lig daar mooi aan het voetend en ik blijf mooi liggen daarover. Dus nou ja. Dus gaan we dat ook nog even doen, Frans. Goed. Ik heb verder ook niks meer van deze kant, Frans. Dan zullen we meteen maar even kijken, nog even op 3, 4, 5. Zullen we dan even kijken, staat hij er nog in? Even kijken, ja. Oh, blijf staan. Ja, hij staat erop. Op 14, 2, 9, 2. Ze stond in het geheugen. 3, 4. Nou, hij staat in ieder geval in de stand-by mode. Dus ja, ik heb de dingen aan staan, de 7400. Die heb ik eraan hangen. Zal de signalen wel niet zo, zo sterk zijn. Natuurlijk een vrij korte antenne is natuurlijk, hè, maar zit daar wel in de FM, joh. Hup, gaat naar de USB. Komt hij nou in de FM? Nou, begrijp er niks van. Oh, maar de storingsstrepen zijn alweer mals. Ik zie ook heel weinig signalen ook eigenlijk op 20 Frans. Dus ik denk dat het wel heel erg tam zou kunnen wezen vanavond. PA2FK, P1HRZ.
1: India Yankee. Ik zie ook in over het afvoerpomp even eruit schuppen. Hè? Nou, ik zie wel wat signalen op 20 voorbij komen had. Het is een 100 kHz lager. Ja, dat is al wat signalen. Maar goed, dat zien we zo meteen wel. Ik ga ook even een spaar geel halen. Dus Norbert moet even wachten. Norbert gaat even de hond eruit gooien. En we hebben 14.345 bijstaan. Ik heb het ook bijstaan. We beginnen voor een minuut of 13, 14. Min of meer. En er staan wel wat signalen op 20 meter, maar het is echt niet wat je noemt denderend. Maar ja, je weet maar nooit, hè? Het kan zo komen. Goed, ik loop ook even naar beneden. Dus Novus, jij moet even met af kleppen. P0 en jij. P2FK het groepje.
2: Ja, het gaat de hond uitlaten, toch?
1: Ik ga die buiten zetten.
2: Oh, buiten zetten. Ja, in je eigen tuin zeiken mag toch?
1: Hoe is dat? En de rest mag hij ook in zijn eigen tuin doen. Maar ik loop even naar beneden, Norbert. Ik ben een minuut of twee weer terug.

0: Wenn wir dazu in Lovis bei Loemi, bei A2FK.
1: Ja, bij A2FK, bij de Nullemiai. Ja, ik was even weg geweest met de honden. Die liggen nou gestrekt. Dus morgen het hele verhaal van de koeien. En dan, dat worden ouderwetse tijden voor me. Vroeger stond ik ook altijd om 4:15 op. En dan ging ik om 5:30 weg om te werken. Ja, dat is al 4, 5 jaar geleden, geloof ik. Wat heb jij voor werk gedaan eigenlijk? PD0MI.
0: Dat kan ik je wel vertellen, Norbert. PD0MI. Mijn oorspronkelijke opleiding was elektrotechnisch. Nou, daar heb ik eigenlijk weinig mee gedaan. Ik ben toen toevallig in de werktuigbouw gerold. En de werktuigbouw was heel veel in installatietechniek. Nou, toen heb ik. Toen ik bij het ingenieursbureau ging werken. Nou ja, dan moet je allerlei cursussen volgen. Ik krijg natuurlijk installatietechniek. Nou, verwarming, airconditioning, sprinklerinstallaties, sanitair techniek, rioleringstechnieken, noem maar op. Al die hele klimbim, dat heb ik allemaal gedaan, hè. En ja, mijn hobby, je kent het natuurlijk dit, hè. En de laatste jaren, ik deed vooral ook op een gegeven moment, in het begin was het gewoon ontwerpen, hè. Maar later, ik deed allemaal toezicht houden. En later hield ik toezicht, dat heb ik zeker de laatste 5, 6 jaar gedaan, toezicht op telecominstallaties. Nou, en dat was vooral op spoor gericht, Norbert. Want het ingenieursbureau was eigenlijk, toen ik daar begon, 100% dochter van NS. Ja, daar moest hij zelfstandig worden. Maar ja, dat is natuurlijk die spoorgebonden relatie, die blijft natuurlijk bestaan. Nog het PD0MI, PA2FK.
2: Er zijn er ook weer.
1: Ah, ik hoor het. Papa Delta 0, maar ik in die Yankee. Nee, ik ben altijd vanaf mijn 17e in de drukkerij gewerkt, altijd drukker geweest. En later werd het natuurlijk groter en moderner. En toen kon ik een baan krijgen hier in Drenthe. En toen ben ik naar Friesland verhuisd. En dat heb ik 43 jaar gedaan. En op 60, 61 ben ik ermee gestopt. Dus kan ik iedereen aanraden. Het is Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
0: Dank u wel, Norbert. Ja, nou. En vanuit mijn werksfeer heb ik 8 leren kennen. Oh, een poos geleden hoor. Toen hij zat daar in hoe heet het ook weer? Leidschendam, ja. Nou, ik heb hem leren kennen. Uiteindelijk wel min of meer een soort collega's, hè. Dus zo ging dat. Hij deed meer aan de treinen zelf en ik deed meer voor de treinen. Zo zeggen. Dus zo is dat gegaan, Norbert, hè. Zo, en ik heb dat vanaf uiteindelijk. Ik ben tot de 65 doorgegaan en 65 en 1 maand, ja, dat was toen het mooiste van alles, hè. En ik ben begonnen, ja, mijn 16e geloof ik, kwam van de middelbare school af, hè, 16e, ja. Dus ik heb op een HNA heb ik 50 jaar gewerkt, want dat zijn tijden waarvan ze tegenwoordig zeggen, zo lang? Ja, zo lang, ja. Ik denk dat er altijd niet veel anders is gehad. 1 HRZ, 2 FK. Ook
2: niet, nee. Ik was 16, ja. Ja, ik was 16, ja. Ik werk op een reclamebureau, hè. Bij mijn oom, hè. Ging te werken. En later... ben ik neergezet. Ja, dat was in Amsterdam, hè. En later ben ik naar Philips gegaan, in Den Haag. Eerst telecommunicatie, toen Holland Signaal. Dat was dan de proefwerkplaats, als instrumentmakers, hè. En toen, van daaruit ben ik naar het wielige transport gegaan, hè. Ofwel de NS, hè. Dat heb ik nog 40 jaar vol gehouden. Hè. Toen was ik om 62, was ik ook mee klaar. Hè. Dus ja, dat, ik mocht eruit, dus dan ga ik ook. Hè. Ja. Ik heb er nog steeds geen spijt van, hoor. Dus nee. Maar alleen de tijd staat niet stil. Hè. Dat is ellende. Dat is nu wel weer, weet ik hoeveel jaar geleden. Nou, bijna weer 12 jaar geleden, dus ja, het gaat hard. Het gaat veel te hard. Zodoende, oké. Okay. Ja, Norbert, die ken ik alleen maar vanuit... vanaf de 27 MC eigenlijk, gaf ik die tijd ergens vandaan. Ja, die werkte toen al op de druk en die zat toen al bij, hè, dus... We hebben ook wel regelmatig wat beuna's klusjes deden, dus dat ging ook altijd wel leuk, hè. Dus zodoende Frans, PA2FK, het kleine rondje P1, HRZ.
0: Doe zo wat, P1, HRZ, PA2FK. Ja, dat is lenigend, dat 11 meter heb ik nooit gedaan, hè. Ik was altijd, dat begon bij mij al op de lagere school. Radiootje spelen tot grote ergernis van mijn oude heer, want die snapte er helemaal niks van. Nou, ik toen ook niet voor natuurlijk. Maar dan ging ik in Utrecht naar de Rommelmarkt. Die was zaterdagochtend tot 12 uur. En dan begon de gewone markt, dat paardenveld in Utrecht. En nou, daar kocht ik de oude radio's op bij die volle boeren. En... nou, op mijn manier maakte ik er dan weer een spelend ding van. En dat lukte wel eens. Een enkele keer natuurlijk, maar ook natuurlijk echt niet echt. Want ja, veel meer als een buisje te wisselen, dat deed ik ook niet natuurlijk. Maar goed, op hem ga je zo'n ding aan de gang, hè. Nou, zo wij is ons, met 7 piemeltjes natuurlijk. En tot grote ergernis van wou weer, want... maar goed... de jeugdclub en zo ging dat. Ja, daar was eentje die gaf elektronica les. Nou, daar... en dat, nou, daar ben ik naartoe gegaan natuurlijk. En toen begon ik inderdaad wat te begrijpen van buizen. Hè? En, nou, dat scheelde al een heel stuk. En dat was ook natuurlijk ook nog eens een keer in diezelfde tijd ging dat... toen begonnen de eerste transistortjes te komen, de bekende OC-types natuurlijk, hè. Je kent wel OC-13, OC-14 en dat soort dingen. In die glazen behuizingen. Goed, en daar kreeg ik dus een beetje les in. En toen begon het mij dat die ontvangers, ja, en toen begon dat toch beter te gaan, hè. En uiteindelijk, ik begon met zelf bouwen. Natuurlijk de nodige keren een flinke optonder van die anode spanning krijgen natuurlijk. Ja, ja, zo gaat dat. Even een kier laten vallen. Ja, en zo begon dat bij mij eigenlijk. Hè. En heel lang ben ik gewoon geen zendamateur geweest. Nee, echt luisteramateur. En op een gegeven moment bouwde ik echt ontvangers en toen werd het echt beter, hè. Ja, toen wist je natuurlijk wat je aan het doen was, hè. Dat wou ik zo zeggen. Dus dat ging van allerlei dingen bouwen, ja. Dan, kijk, dat was op een gegeven moment, dan kwam ik een paar mensen tegen en die zeiden tegen mij van... is dat nou voor jou niks een zendamateur worden? Ik zou niet weten waarom, ik vond het helemaal niet nodig. Nee, ik vond de ontvanger ook veel leuker, dat vind ik nog steeds, hè. En toen zeiden ze van, ja, maar het is zo ingewikkeld alles. Het was helemaal niet moeilijk, man. Als je ziet wie het allemaal kunnen, dan kan het nooit ingewikkeld zijn, hè. Nou, als jij dat zo makkelijk vindt, en ze wel, maar je hebt wiskunde nodig, dergelijke van, nee, man. Er zijn dingen, moet je gewoon aannemen dat het zo is, en dan heb je de wiskunde alweer gehad. Zo moeilijk is het allemaal niet, en ik ben les gaan geven en ik had zelf geen eens een licentie. Van de drie cursisten, twee slaagden, de één niet. Dat hebben ze daar al een beetje bijgespijkerd. En ja, dat moest ik zelf ook examen doen natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk een beetje lul. Als je lesgeeft, als je een cursist dan examen doen. En de cursus eigenlijk...
3: De tijd.
0: Zo is dat begonnen bij mij. 11 uur 's avonds. En uiteindelijk, ja, dat heb ik ook. Ik weet niet, het had gewoon geen fout of zo. Nou ja, dat kan natuurlijk gebeuren. En toen ben ik later, wel een paar later tussen gezeten hoor. Dat vond ik niet eens nodig om een voelwijzer te halen. Dat heb ik toch gedaan uiteindelijk. En, ik schaam me nog kapot. Wat mijn grootste fout was die ik in dat examen maakte. Met de wet van oom. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Alle verdere vragen, allemaal goed, behalve de wet van oom. Nou, hoe moeilijk kan dat zijn, hè? Ja, goed, foutje, dus een vergissing. Maar goed, Klansdijk geslaagd, allemaal enzovoorts. Maar goed, dat, zo is het bij mij gegaan. P1 HRZ, P0 MBI, PA2 FK.
2: Ja, want anders zit hij aan de zijlijn, hè. Norbert, pak hem.
1: Ja, oké. 1 HRZ, 0 MEI, PA2 FK. Ja. Het is bij mij ook begonnen in 1980. Ook via Ad, eigenlijk. In Blijswijk. Eerst 27 MC. Ja, dat weet ik nog. Toen ben ik een keer gepakt. Uit de lucht gehaald. En ik weet het, toen was ik 14. Toen moest ik nog voor de rechter komen. Met mijn moeder samen. En de rechter zegt van, zou je het nooit meer doen? Nee. Ik zal het nooit meer doen. Oké. En toen zijn we weggegaan. En toen zei mijn moeder van, dit ga je nooit meer doen. En toen ben ik eigenlijk eerst luisteramateur geworden. En later de macht ingehaald in 1980 of 81. Ik denk dezelfde tijd als dat ongeveer. Dus ja, dat was weer een heel verhaal. En in Leidschendam in het gebeuren van de werkplaats van de NS, daar ben ik ook nog wel een keer geweest met Ad. Toen hebben we daar een hele antennemast in elkaar gelast en gedaan. Maar dat weet Ad ook nog wel. Dus ik stuur hem even door naar PA2 FK, PD0 MEI.
0: Precies over zeg ik, en dan ben ik al tegengekomen van de bureau waar ik werkte. Toen zijn 100% dochter van WS, die heeft die werkplaats ontworpen. Fantastisch. En zo ben ik hem tegengekomen, Norbert.
1: Ja, dat weet ik nog goed. Nou, niet dat jij hem tegenkwam, maar de werkplaats in Leidschendam. Dus, maar dan was jij monteur of iets dergelijks?
0: Nee. Een deel van de installaties die erin zitten, die heb ik ontworpen. En daar moest ik ook toezicht op houden. Zo ging dat, Norbert. Ik heb een deel van die installaties ontworpen. Niet alles natuurlijk, maar goed. de delen leeg voor gaan voor een zeer week naar Antwerpen ga je gaan.
1: Oh, op die manier, ja. Nee, op die manier ken ik ook nog een monteur van de drukkerij die altijd bij ons kwam. Uit Lelystad. En dat is dezelfde contact eigenlijk. En toen heb je altijd ontmoet dus. Nou ja, ik stuur hem even door het pad. Het is PD0MI.
2: Ja, prima. Door met 0MI. 2FK 1HZ. Ja, niet zo letterlijk hoor. Maar we zullen elkaar best wel gesproken hebben daarover. Want anders blijf je niet aan elkaar plakken zo, hè. Interesse was toch van het uit hetzelfde hoekje vandaan, hè. Dus ja, ik denk dat wij onze machtiging toen hadden, Norwet. 0MEI, ja. MKLM. Nee, daar was jij toch naar mij. Nee, want ik had PD0 Lima Lima Tango had ik. Ja. Dat was mijn eerste call. Maar die heb ik maar 3 maanden gehad, geloof ik. 3 of 4 maanden, geloof ik. Tot het volgende examen, hè. En dan heb ik gauw weer C gedaan, hè. Dus, maar dat maakt niet uit. Nee, uit dezelfde periode. Maar ja, Norris had ook nog een kameraad die tegenover hem woonde. En die was eigenlijk ingeduikeld eigenlijk in die in deze hobby eigenlijk. Hè. En die hebben ons ook helemaal gek gemaakt daarvan. Hè. Dus ja. En dan zaten we bij hem. En had hij een diepo-antennetje. Dat lag net op het dak. Of stak net boven het dak uit, weet ik veel. Nou, dan zaten we met de Schelling of zo. Weet ik veel waar we toen mee zaten. In één keer. Toen valt dat. Dan valt er één keer dat kwartje. Dan gaat dat in één keer leuk worden. Ja. Ja, en toen zijn we zo ingerold eigenlijk. Nou ja, maar dat maakt ook niet uit. Ja, dat was een mooie antennemast. Was dat 18 meter hoog. Op een aanhanger. Ja, en die kon 18 meter omhoog. Uitschuifpoten eraan. Weet ik wat we er allemaal aan gemaakt hadden, maar we gebruikten voor of voor Jota werk of voor velddagen met de vereniging Frans. Dus ja, dus of we zelf een filmpje gaan doen aan de recreatiebos, dat hebben we ook wel gedaan, daar heb ik die mars mee. Nou, was dat wel feest eigenlijk. PA2FK, het rondje P1HRZ en 0MI.
0: Ja, vrij is dat. Ben ik al zo blij dat we ze uitschuiven, maar zie je achter met 10 meter hoog. Kom jij dan met 18 meter? Kunnen leren. En op een karretje. Ja, dat zijn leuk. Nou, dat zijn hartstikke leuke dingen gehad. En toen had ik deze. Ja, ik heb ook Jota's gedaan en dergelijke. We zijn zelfs een keer met een groepje. Kijken, had ik toen al een machtiging? Dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar we zijn met een groepje van padzoekers. Ik noem het padvinders, hè. Padzoekers. Zijn we naar Zwitserland gegaan. Zijn we op de berg gaan zitten. Even kijken, dat was de Voorkapas, ja, daar zo. Zijn we boven die berg gaan zitten en dan gingen we verbindingen maken op 2 meter. Nou, dat is lekker hoog, hè. Nou, dat is de grootste sof geweest die we ooit meegemaakt hebben. Geen enkele verbinding gemaakt. Geen één. Ja, en toen we er zijn terug gingen. Ik had toen een lelijk eten bestellen eend en die hele zooie brieren, kiepert en dergelijke. We gingen met 2 auto's of 3, geloof ik. Ik weet niet eens wat precies, maar dat zendmateriaal en die antennemateriaal ging allemaal in die bestellen eend. En ik spreek de onderwerpen aan me toe. Ja, hadden we kunnen vertellen, maar jullie zitten eigenlijk te hoog. Nou, wat lager moeten zitten, dan gaat dat veel beter. Oh, nou, moet je ook maar weten. Moet je nagaan. Op de voorkant pas gezeten bij de gletsjer en daar kamperen op het ijs. Moet je nagaan. Zo gek waren we ook nog. Ik heb er wel foto's van, maar ik weet maar god niet meer wie dat geweest is. Dat is al een poos geleden, hoor. Nou, ik denk dat het wel langer is. Als we, ik denk dat misschien nog niet eens een macht erin had. Denk ik. Dat weet ik niet eens. Maar dat zou ik terug kunnen vinden. Want die foto's heb ik dan wel. Dus dan zie je Frans hier staan met een paar van de scouts waren er een paar bij, ook nog, ja, die waren er ook bij. En dan gingen we dat antenne opbouwen op die berg, op het ijs. Nou ja, geweldig. Leuke dingen allemaal.
2: Ik hoor het alweer. Ja, zo rol je er altijd leuk in, hè? In dat soort hobby's. Ik heb wel eens een keer die eindtrap van Norbert meegenomen, 100 watt op 2 meter. En dan in Vive la France, in de omgeving, wij zaten bij Cahors, daar woonde mijn oom, woonde daar ook. Die zat ook al aardig hoog. In ieder geval op de berg eigenlijk, niet in het dal, maar op de berg. Dus we keken mooi overal overheen. Nou, en dan hadden we een 6 elements antenne of zo voor 2 meter meegenomen. Nou, de duvel zou wel morgen geroepen tot we in ons wogen. En zelfs mijn oom die ging ook al roepen, hè, maar dan in het Frans. Dus misschien dat dat beter ging. Maar nou, ik geloof dat we één station gewerkt hebben in de buurt van Bordeaux of zo. Dat was het enige. En voor de rest ook geen hond gehoord. Hè. Dat was ook wel grappig. Dus wat dat er gaat, ben je dan niet de enige Frans. Goed, we sturen nog even een Norbert langs. Want die wil, denk ik, heel zachtjes naar zijn bedje toe. PD0 en jij. Kleine
1: rondje P1 HRZ. Ja, 1 en 1 is 2, dat heb je goed. Ja, goede oude tijd. Ik weet het nog. Maar dat is leuk allemaal. En ik ga er vandoor. Ik ga QRT. En dan spreken we misschien morgenavond nog wel. Als ik nog aanspreekbaar ben. Dus ik stuur hem even door naar Frans. Het is Papa Delta 0, Mike in de Jajinki.
0: Toen zo mogelijk P0MI, P1HZ, PA2FK. Een hele fijne dag morgen. En we gaan kijken hoe het morgen uitpakt. En we horen het vanzelf wel. Ik ben ook nog misschien denk ik niet vroeger dan morgen. Is een... Ja, we gaan uit eten met een groepje. Maar goed, ik moet chauffeuren, dus een biertje bij drinken is niet bij. Dus morgen haal ik wel een frequentie. Hè? Maar we gaan het horen, Norbert, hoe we het gaan uitpakken. Afneem de microfoon.
2: Oké, ga ik ook naar Norbert zwaaien. Gewoon schoon en dromen zometeen. Morgen wordt het weer lekker vroeg op. Oh jee. Ik draai me nog een keer om en dan hoor. Dat zie ik niet erg in. Dan horen we dan je morgen alweer als je retour bent, hè? Oké, ik zeg in ieder geval hele goede nacht, rust 73. Bedankt voor de gezellige babbel weer naar bed. En dan gaan we elkaar vanzelf weer spreken. PD0MJ, dag af en uit. Kijken,
1: PA2FK
2: en
1: P1 HRZ. Oké, ja, ik ga er vandoor. Ja, ik denk om 4:15 draai je nog niet eens om de eerste keer. Dus, hey, jongens, wel te rusten en ik ga QRT. Groet aan Wil en groet aan Nel. En we spreken morgen wel weer. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Zo, Peter en jij. Nou, tegen die tijd dat jij opstaat, dan zie ik de hemel nog voor een doedel zou komen. Hey, groeten en een fijne dag morgen, hè?
1: Jo.
4: Norbert, heb goed, 73, hi, hi.
1: Hoi.
2: Nou, gaan we nog een keer bij Frans langsleven.
0: Ik heb de microfoon. Even kijken. Ja, wat, ik moet eerlijk zeggen, ik denk als mensen meeluisteren en die horen van die geweldige mislukking die we gehad hebben, die lachen zich een hersenschudding. Ja, en misschien hebben ze het zelf ook al meegemaakt. Hè? Wie zal het zeggen? Ah, het zijn toch altijd leuke dingen. En weet je, het is, je leert er alleen maar van, hè. En het was natuurlijk verrekt, dus gezellig natuurlijk, hè. Want ik zou het wel eens helemaal op die berg door de voerkapas aan het kamperen geweest, moet je nagaan. Met je tentje op het ijs. Op de sneeuw, op de gletsjer eigenlijk. Hè. Ja, en. Ja, natuurlijk hartstikke koud natuurlijk, ja. En doe je alle gekkigheid, haal je uit. Wat prachtig. Wat een leuke tijd hoor, wat leuke dingen. He, en dat is maar een van de mislukkingen. Zo kan je er nog wel meer allemaal af. 1HRZ, 2FK. En ik had natuurlijk ook de leuke dingen al wat wel hartstikke goed ging.
2: Ja, maar die dingen die niet goed gaan, die gaan zijn toch ook leuk. Ja, dan vraag je ons af, wie kwam het op dat goede idee? Ja, ja. Maar ja, ze hebben heel wat, wat uitgespookt al die jaren, Frans. Dus, nou ja, maar dat geeft niet. Houd de lol erin en houd je van de straat, zeg ik altijd, 2FK, 1HRZ.
0: Ja, en uit de kroeg. Nou, zo weet je wel, een hele leuke anekdote. Het was echt, ja... De ene kant. Eigenlijk had ik het kunnen weten, maar stond verbaasd. Hè. Ook met een Jota. En we hadden het idee opgevat om een 80 meter vertical te maken. Full size. Ja, hoe ga je dat doen, hè? Een draadje van 80 meter lang, hè? Nou, dat hadden we wel bedacht, hoor. Als het windstil zou zijn, dan zouden we een weerballon nemen en die oplaten. En daar die draad, gewoon die draad eronder. En als er weer wind stond, dan zouden we een vlieger nemen. Dan doen we dat. Nou, ik deed dat wel meer dat soort gekkigheid. Dus ik heb een grote vlieger gebouwd, vind ik zo. Een meter of twee of drie. In ieder geval zoiets, een groot ding. En, want ja, die moet die draad af kunnen tillen, hè. Nou, er stond wind. Dat was schitterend mooi weer. Nou, weet je, die vlieger oplaten. En die vlieger, stond die hoog in de lucht. En dan zo'n model nemen. Wat eigenlijk zo'n beetje zo recht mogelijk boven je blijft. En, nou, en een van die... van die padvinders, die zou die draad pakken. Die... Want die hing er ook onder te bubbelen. Die zou die draad pakken. Die moest op die zender aangesloten worden. Die pakt die draad mee en die gozer. Die krijgt toch een opzodemieter. Niet te kort. Dat had echt een bruine streep in zijn hand staan. Hè? Ja, statische lading. Nooit aangedacht van tot dat ook zou kunnen. Ja, natuurlijk. Die wind die gaat om die draad heen. En die hangt helemaal vrij. Die hing, ja, die werd een... een nylon draadje of weet ik veel wat, zoiets dat hij naar het punt toe gehad waar hij aangesloten moest worden. Dus die pakt die draad beter, die krijgt die op sodemieter. Nou, nou, nou. Dat is echt ongelooflijk hoor, ook zoiets had. Je denkt er niet bij na, maar het gebeurt wel, hè. 1HRZ, 2FK.
2: Nou, prima Frans. PH2FK, PH1HRZ, hè. Ja, ze hebben ook wel eens te spelen met Norbert, met een vlieger. had ik één grote vlag had ik. Ja, een vlag was dat, ik weet niet wat voor vlag dat was. Daar hadden we een mooie ruit van gemaakt. Ja, die deed het ook goed hoor. En dan met bindtouw hadden we dat ding opgelaten. Maar dat was natuurlijk niet, en daar moest ook een draadje aan mee naar boven. Maar ook geen rekening mee gehouden dat die ook wel eens rare dingen kon gaan doen, dat ding natuurlijk. Hè. Dat deed hij dan ook, hè. Boven de rotte en die ging zo in Zevenhuizen, dookt hij zo in het weiland. Hè. Ja. Nou, en dan, je weet wat bindtouw is. Er is niks verschrikkelijkers als bindtouw. Je kent het niet door het midden breken of trekken, want dan, dat zo sterk is dat verzoenen. Dus we hebben gelijk maar het touwtje maar ingerold, wat we nog hadden. En, en toen maar heel zacht aan ons tutten getrokken. Nou ja. Ja, dat was ook geen succes. Maar ja, zo blijf je dat er ook steeds doen, Frans. Goed. Ik heb eigenlijk ook niks meer bijzonders. Nou, het is op 3, 4, 5 ook niks, geloof ik. Als het is, dan is het onverstaanbaar. Maar zo te horen, hoor ik daar niks van, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Zelf te na kwam, hè. Maar het is overdonderd stil. 3-5, nou ja. Ook goed. Dan zet ik er zo meteen gewoon uit, joh. En dan ga ik op 1 oor leggen, hè. Of misschien het wel 80, dat kan wel eens wat meer activiteit zijn. Hè? Dat was gisteravond, ja, dat was de openbaar station 22. Die was driftig aan het roepen bij Arno, maar ik weet niet meer wat de surfing was. Hè? Ik had het op moeten schrijven, maar dat heb ik niet gedaan. Het is trouwens toch een laatste tijd. Een beetje kommer en kwel, hè. Maar ik heb ook geen idee of er voor de uitbarsting of de zon geweest zijn. Dat zou ik eigenlijk moeten weten, want ik heb een heel mooi kijkertje staan om de zonnevlekken en dergelijke te bestuderen. Hè? Maar goed, niet gedaan. Andere bezigheden buitenshuis hebbende. Klinkt dat mooi, hè? BBHH. Bezigheden buitenshuis hebben. Ja, een hele goeie. Goed dat. Ik heb verder ook niks. Ik denk toch een beetje even naar 80 gaan kijken of daar wat activiteit is. En anders zeg ik gewoon, ik draai de knop om 1HRZ 2FK.
2: Ja, prima Frans. Nou, ik ga het ook even doen. Moet je echt op 20 is niks. Die meter die zie ik wel bewegen, maar dat is alleen maar herrie. Dat is niks. Dus, oké. Okay. Ik heb verder ook niks, Frans. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt weer voor de gezellige babbel. Ik zeg 73 en morgen in ieder geval goed aan nul. Doe ik het zo meteen nog aan wil. Maar die lag net ook al bijna onder onze zeil, dus die zal ook wel slapen.

0: morgen wel, Frans. Goed, ik zeg in ieder geval bedankt weer, 73. En voor jou de final PA2FK van P1 HZ.
1: Zo, P1 HZ, PA2FK. Ja, ik zie een signaaltje op 80. Ja, dat is duidelijk. Dus ik ben zo lopend op 36.30. Vind ik even luisteren op, maar ik denk niet eerst ook mee gaan melden. Ik zou zeggen, doe zo meteen de groet aan de wil. Ik zal het morgenochtend aan L doen. En ik heb morgen eerst die gasten van internet en tv hier. Hè. Nou, kijk of die wat voor me kunnen betekenen. We hadden zelf zien had. Ik zou zeggen, 73 is, bedankt voor de babbel. Was er even gezellig. En tot mijn volgende. P1 HRZ, PA2FK vanuit AIJ-Hot.
0: Ja, prima Frans. Ja, kijk eens, hij heet 30. Mooi dan. Dan heb ik een hele hoop strepen staan. Een heleboel op 80 meter. Ik had de verlichting al uitgedaan hier ook. Ook die ledverlichting die hier onder de tafel die maakt ook al leven. Dan weet ik niet wat er allemaal meer herrie maakt, maar het kan de pc ook al zijn. Goed Frans, ik zeg in ieder geval 73, bedankt voor je en dan spreken we elkaar vanzelf via PA2FK, dan af en uit P1HRZ.
1: Hoezo wat, 73 is hem, hi.
0: Hi Frans.

de tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.